0: Now, I need you all to listen up to this very important announcement, because today's Dragon Striker Challenge is all about courage. In Dragon Striker, Key dreams of following in his mother's footsteps and becoming a Dragon Striker. Taking that first step takes real courage. And so our question is simple. What's the bravest thing you've ever done? Maybe it's making a new friend, performing in front of your class, or learning a new skill. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693, and you could be one step closer to becoming our Dragon Striker champion. Then watch Key begin his adventure in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel. That's Disney Channel 303.
1: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clute, on your Rise and Shine Breakfast Show, weekdays 6 to 9. Wake up and let's shine.
0: Right now, we're heading over to John Plaatjes for your sports update.
2: Jy is ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Keniaan Doreen Cherop het Sondag die verdedige kampioen Glenrose Kaba in die pylvlak van die Absa Ranjo City en Swani wedloop in Pretoria geklop. En tennis het Lloyd Harris om sondagochtend teen Sebastian Baez van Argentinië vastgeloop. Baez klop Harris met 6-4 en 6-4 en sal het nou in die eindstryd teen die derde gekeerde Hubert Jurkšys van Polen speel. In motorwedrenne het Lando Norris die Nederlandse Grand Prix op die Lentford renbaan met tamelijk gemak gewin nadat hy stryk deur die reis aan die tweestryd met Mercedes' Kimi Antonelli was. Razi Rasmus, die Springbok afrotter, het saterdag aand erken. Dit was een van sy spanse swakste pogings die laaste paar seisoene, nadat die All Blacks die eerste Greatest Rivalry toets maklik met 33-16 op Ellis Park gewin het. Die telbord was nie goeie leesstof nie, en dit het ongelukkig ons vertonings weer speel. Dit was sleg om so te verloor, aldus Razi Rasmus. Die Karibeker kampioen van die Griekwas het basis reeds een thuis half eindstrijd in van jaarse reeks bespreek, doordat hulle die Pumas in Bombela met 38-14 oorrompel het. Ander uitslaan die reeks, Cheetahs 33, Bulling Cavaliers 24, die Sharks 15 tal en die Lions speel gelijk op met 22 elk, Blauwbulle 26, Stormers 15 tal 50. En hierdie verslag sluit ons af met die uitslaan aan die SBD Rugby Voetbal Unie, gaan kyk wat het gebeur het in die top 8 met die Superliga. Crusaders 27, Silver Stars 63, Heidelberg 42, Grootbrak 56, en Barbarians behaal natuurlijk een weggeloorwinning teenoor Progress, Barbarians 77, Progress 33, en Brisbane Evergreens was op een mespunt. Brisbane wen hierdie wedstrijd met 37-35, en volgens die punte leer op hierdie stadium is Barbarians in die eerste plek met 54, Brisson in die tweede plek met 53, Grootbrak aan die derde plek met 50 en Evergreens vierde met 47. Reden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag hier vanuit ons Oudtshoorn atelier is ek John Plaatjes.

Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 4

0: Elsa, welkom terug. Tyd 21 minute na 9 en ek het vir jy gesê, ek gaan saam met van die ouwe sociaals, Daan Calitzdorp. Nou saam met my op die lijn het ek van meneer Conradie en hy is van die ouwers wie se kinders deel was van die voorval wat vrijdag by Calitzdorp Hoërskool gebeur het. Môre meneer Conradie.
1: Goeiemôre mevrou.
0: Dis Jeline wat praat en ek wil graag iemand asseblief vir die luisteraars van Eden FM vertel, wat het vrijdag by Hoërskool Calitzdorp gebeur?
1: Ok, geachte luisteraars, wat gebeur het is dat die matriculante soos gewoonlik alle jare het een 40 dins beplaat.
0: Wie se kinders deel was van die voorval wat vrijdag by Calitzdorp Hoërskool gebeur het? Môre meneer Conradie?
1: Goeiemôre mevrou.
0: Dis Jeline wat praat en ek wil graag iemand asseblief vir die luisteraars van Eden FM vertel, wat het vrijdag by Hoërskool Calitzdorp gebeur?
1: Ok, geachte luisteraars, wat gebeur het is dat die matriculante soos gewoonlik alle jare het een 40 dins beplan waar hulle net so bykie wil mekaar gekom het en wat soos ons ook maar gedoen het in ons tyd, die 40 dins, ons het bykie die school omgekrat en weer mekaar gemaakt en mekaar nat gespuit vir 40 dins. En toe hulle nou nie by mekaar gekom by die groot groep en hulle het nou een kant by mekaar gekom om hulle plannen in actie te kry. En toe die schoolhof hulle daar gaan om te gemoed en met hulle gepraat en hulle dan nou heel uitgestel klop woorde aan hulle geuiter en waarvan hy dan nou een sien, my sien dan gegryp het en hem dan geklap het in sy gezicht.
0: Ja.
1: En het nie genoeg gewees het, het hy nog een sien sy kip afgeklap en die sien sy oog ook lelik uitgestel en daar die sien ook woorde vir hom gehad as gevolg van hom net en sy lelik uitgestel het. En na dit het hy nog ander sien waar hulle twee op een video waar die polities nou eindelijk ook weet waar hulle met mekaar fysisch in stoei geveg ingaan. Hy en nog een vrou wat ook by die school werk dan hierdie sien en nog een ander sien fysisch gestamp en dan ook geklap het. Dit is op video geneem
0: in
1: die polities. Die polities is al die kinders die so by die polities bezig met sake maak en hy bewys is dan ook aan die speerders meegedeel. En dan was daar ook een geval waar een dochter, waar hy dan na hierdie dinge ook met een dochter fysisch in haar persoonlijke dele gevat het en haar ook moeilijke woorde vir haar gesê het. En die dochter en haar oors is ook nie met een statistere saak of wat ook al dit mag wees. So, want as gevolg van sy voel haar menswaardigheid is aangeraak in hierdie proces, wat ook op video is. En dit is wat nou eindelijk nie gebeur. So ons as ouders het probeer om die krimbestuurig in die handen te kry. Want die politie het vrijdag gesê dat hulle die ouders moet met die school of in die beheerlichaam praat. Waarvan ek ook deel is van die beheerlichaam as ondervoorzitter.
0: Okay.
1: Het ek vir hulle gevra kan hulle die ouders kom toespreek om te sê wat gebeur het. En hulle wou nie tot en met vanochtend. Hulle het 16 kinders te as geskoors wat morgen moet eindelijk begin met examen.
0: Matriculante.
1: Hulle moet nou morgen met examen begin, maar hulle is geskoors. Hulle mag nie net kom skryf. En dan mag hulle ook nie verder op die school dan enige klasse, extra klasse en goed is, dan bijwoon. So, ons het hierdie saak by die kringbestuurder en selfs ook met die directeur aangemeld. Ons wacht vir die kringbestuurder om terug te kom na ons as ouders toe, maar die ouders staan nou eindelijk by die samen hierdie matriculante, 16 van hulle, by die Suid-Afrikaanse Polisiecentrum van Calitzdorp.
0: Oh, meneer Conradie, weet u dalk wat die rede was, hoekom die hoof al die uitlatings gemaakt het en die kinders te lijf gegaan het?
1: Mevrou, volgens my kennis, ek kom nou al die tyd met die dinges aan, samen met die hoof en goed is, dat dat elke meer probleem, elke net die meer probleem is, wat ons nie weet om sy meer te hanteer nie. Wat vir my so aanraad is dat my kind voel sy menswaardigheid is aangetast en kinders wil om uit as gevolg van almal kon gesien hoe hy geklap

0: Dit was Liberty City met een liedje getiteld Amette in Miami. Welkom bij die tweede uur van die Kontryprogram, tyd so 12 minuten na 10. En ek het mos vir gesê voor, ek gaan saam met iemand praat, maar ek gaan nie die haas in die hoed uitblik nie. Nou saam met my het ek nou vergaan commentator Damons op die lijn Moore. Melkteerkie, teddybeerkie.
1: Goeiemorgen aan jou en goeiemorgen aan onze prachtige lekkers. Hoe gaan het nog in die jou
0: te Goed, dank je en zelf.
1: Hey, voor een wij, punt in die punt.
0: Prachtig, zoals ik jou ken.
1: Ja, nee, jy weet met mij, ik heb nog maar altijd zo mee.
0: Baie beslis. Jy het een boodskapie wat jy wil deurgee. Jy het een boodskapie wat jy wil deurgee.
1: Ja, Doleen, hierin heb ik een goeiemorgen aan onze prachtige lekkers. Doleen, ek het vrijdagmiddag, so laatmiddag verneem van die ingang van sister Jalma Kamista, van de oudsoren, een getrouwe luisteraar, een getrouwe dienstknecht, een vrouw wat die radio na en haar hart gehad het, die radio is permanent aan 24 uur dag, 7 dag al week, is die radio aan op die FM. Doleen, ek moet vir jou en die luisteraar kortlik vertel waar ek en die Jalma se pad gekryg het. Ons het die BBC wat so 6 jaar terug het ek en Jason en Sebastian en die naweek van die vrijdag aantal het ons die BBC wat ek gesaai en die Jalma daar aangekom met aan die lied en een weile aan die lijn in Amsterdam en die lied het ons voorgestel en die prachtige dame en toe van die dag af is ek en die Jalma baie close, ons het gereeld gepraat op WhatsApp en as ek aan ons vir hom kom is hy is een van die huise waar ons gaan hallo sê het, waar ons net gaan kyk het hoe gaan het en so, waar daar is een paar huise wat ons ek is een baie toen aansie dat ons in ons vir hom uitgesaai het en ons altijd, ons eerste stop was altijd aan die lijn nie by aan die lijn nie en toe aan die lees en toe aan die Jalma en toe my paas en my heet en oudsoren
0: maar
1: ek wil net van die drie familie namens Michelle Grand Dame wil ek net baie baie sterke toewens met die jongen van die Jalma die kinders, die dochters dat het my gekontak saterdag aan het hulle my gekontak en ek het vir hulle gesê dat ons as mens vraag die vraag hoekom en die waaroms, maar ons vergeet dat God ken die hoekom en die waaroms. Ja, jy gaan nou dier een strijd en jou mami verloor, jy die oma verloor, maar ons moet nou in hierdie tyd moet ons vastkrou of ons moet nader beweeg na die Here toe, Jolien. Die dood kom so skielik en die jammer die dood was baie skielik. Ek het nou nie dit verwag nie. So 3 weke terug het ek dat die jame nog later gesien by die rugby wat ek uitgesaai het met Jason Daan Oudsworen was die speciaal soon toe geloof het Jolien om van my te kom sien en toe ons nog klaar uitgesaai het en so het ek dat die jame moet nou ons weet moet nou sy het kirk gehad en sy kon nie meer lekker loop maar sy geloof na die plaat toe en ek het daar gejaar toe daar onder by die lek en toe sê vir my maar ek het aan dit gedink sonder Doleen, ek het dit aan dit haar laatste woord aan my was Rasper, ek wil vir jou vir die laatste keer sien en dit is die laatste keer ook
0: sy kom afscheid neem van jou
1: sien het so, ek wil net namens met jou baie baie sterk toe wees vir die familie van die Abela, die Amerikamies en wat God jylle gesterk in die tijd van haar keer en die tijd van een rouw en die tijd van beproeving. So, baie baie dankie Doleen dat jy ook my die kans gegin het om my huilde te bring aan die Jalma.
0: Dat is hy. Absolute plezier. Dankie daarin vir jou en mooi gesiende dag vir jou. Lekker werk. Pas jou op.
1: Baie dankie Doleen. Een mooie dag vir jou en een mooie dag ook aan die luisteraars. En die goede dag vir my oom moer.
0: Ek maak so. Dankie, mooi blij.
1: Mooi dag, bye-bye.
0: Het was grand commentator Damons gewees, wat so bykie gesels het oor aan Alma. Tijd so 17 minuten na 10. En ons gaan luister na die sportverslag.
2: Jy is ongeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik, hartelijk welkom. Die Keniaando Rinchero het zondag die verdedigende kampioen Glenrose Kaba aan die peilvlak van die Absaranyo City en Swani wedloop in Pretoria geklop. En tennis het Lloyd Harris om zondagochtend teen Sebastian Baez van Argentinië vastgeloop. Baez klop Harris met 6-4 en 6-4 en sal nou in die eindstryd teen die derde gekeerde Hubert Jurkses van Polen speel. In motorwedrenne Lando Norris die Nederlandse Grand Prix op die Lentford renbaan met tamelijk gemak gewin nadat hy stryk deur die reis aan die tweestryd met Mercedes se Kimi Antonelli was. Razzie Rasmus, die Springbok afrotter, het saterdag aand erken dit was een van sy span se swakste pogings die laaste paar seisoene nadat die All Blacks die eerste Greatest Rivalry toets maklik met 33-16 op Ellis Park gewin het. Die telbord was nie goeie leesstof nie en dit het ongelukkig ons vertonings weer speel. Dit was sleg om so te verloor, aldus Rassie Erasmus. Die Karibeker kampioen van die Griekwas het basis reeds een thuis half eindstryd in van jaar se reeks bespreek, deurdat hulle die Pumas in Bombela met 38-14 oorrompel het. Ander uitslaan die reeks, Cheetahs 33, Bolland Cavaliers 24, die Sharks 15 tal en die Lions speel gelijk op met 22 elk. Blauwbulle 26, Stormers 15 tal 50. En hierdie verslag sluit ons af met die uitslae aan die SBD Rugby Voetbal Unie. Gaan kyk wat het gebeur het in die top 8 met die Superliga. Crusaders 27, Silver Stars 63, Heidelberg 42, Grootbrak 56. Barbarians behaal natuurlijk een weggeloorwinning teenoor Progress, Barbarians 77, Progress 33. En die Brisbane Evergreens was op een mespunt. Die Brisbane wen hierdie wedstrijd met 37-35. En volgens die punte leer op hierdie stadium is Barbarians in die eerste plek met 54, Brisbane in die tweede plek met 53, Grootbrak aan die derde plek met 50 en Evergreens vierde met 47. Vereden FM Sport op een heerlijke sonskyndag hier van het ons Oudtshoorn Atelier as ek John Plaatjes.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke,

0: buy, recharge, bank your Vodabucks, and you could be celebrating with a share of 4.1 million Vodabucks. Terms and conditions apply. Further together, Vodacom. Het in FM, goeiemorgen. As hy onderdaai ene verloor, jy kan weer probeer 044-884-0831. En dan, ons het ons een competitie aan. Luister gewoon net hierna. Today's Dragon Striker Challenge is all about courage. In Dragon Striker, Key dreams of following in his mother's footsteps and becoming a Dragon Striker. Taking that first step takes real courage. Our question today is simple. What's the bravest thing you've ever done? Maybe it's making a new friend, performing in front of your class, or learning a new skill. WhatsApp your name and answer to 060-505-2693 and you could be one step closer to becoming our Dragon Striker champion. Then watch Key begin his adventure in Dragon Striker this Saturday and Sunday at 2 p.m. only on Disney Channel, DStv Channel 303. So ja, daar is nog so 3 minute oor. Ek gaan so 'n paar boodskapies inpas. Goeiemorgen, gelukkig aan Jen Lee, Gogheikie, uit Riversdal van Bollekonijn personeel en pap. Happy birthday, mommy, jy moet lekker vir jou, dankie vir alles van jou dochter, Kaylin, uit Riversdal. Morgen, Jeline, ek wil net groete stuur aan my lieve auntie, dat moet seker wees lieve auntie, Melinda, by Coffee at Work, vir haar sê, ek het haar baie lief, wil Jeline vir my song of hou speel vir haar, nee, asjeblief, liefde, Shereda, beter bekend as Kleinkie.
1: Morgen, Lee. Ek wil net baie geluk sê van my sien Deens, dat we dag verjaag, goed het in guns op sy leven, goeie gezondheid, en hy moet sy dag geniet, en ook baie geluk aan sy neef, Okker Gysman, die van Welbeda, wat ook vir dag verjaag, hy moet ook sy dag geniet, en alles wat mooi is, en het kom met baie liefde, van Antie Ma van Welbedag. Dankie Jolien, mooi dag.
0: Daar sê dankie Antie Ma, ek het die begrafenisreëlings deurgestuur, ek hoop jy het die boodskapie gekry, moet die my wil sê, hoe ek my meubels kan sit, en ek moet ander kleergordyne hang. Daar sê dankie, dis op ons topic daai antwoord.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien, uit een prachtige George, soms kan nie by ons, die Heere is goed, hy is goed vir ons, nee, ek wil net vraag, of jy asjeblief vir my van Kitty Verloon kan speel, een ware vriend, nee, een ware vriend van Kitty Verloon, jy moet een prachtige dag hê, ons is deurgedra, genade is genoeg vir ons, daarom bid ek Godse goedheid en guns oor jou lewe ook, en mag jy een prachtige, prachtige dag hê. Die Heere seën jou, Heere laat sy aangesig oor jou skyn. Baie, baie dankie, baie liefde, Edith, bye bye.
3: Hey, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen al my Eden maatjes, goeiemorgen my familie. Ja Jolien, dit was goed rasper om jou stem weer te hoor. En ja Jolien, ons dra met mekaar, allemaal mekaar, sy laste, sy vreugde, deel ons met mekaar, en dit is waarvoor ons ene maak is, altyd daar is, en ek wil ook net aan een, elke een wat vandag, miskien een geliefde in die dood afgestande, en wat nog hartseer voel, en mag die Heere u vertroos in die tyd van hartseer, en ook hierdie wat vandag verjaar, geluk dat die Heere vir u nog een jaar bygegeer, en aan al ons ene maak is en ons vriende, wees lief van mekaar, verdra mekaar in liefde, en een mooie en een geseende dag aan een en elkeen, mooi by Jolien, nogmaals baie baie dankie.
4: Goeiemorgen Jolene, ek hoop het van goed saam, ek gewoon het goede Heere toen ons deurgedra. Man, ek wil net gauw, net die appetentie, dat ek wil net vermis van die pokkerees, ek wil net die hele nommer kree, asjeblief, Rita van George.

0: After the loving is gone. Môre Jolien, moenie in my huis hok nie, wel dan Mosselbaai wat so skryf. Môre Jolien, glo jou naweek was aangenaam, pragtige dag en week vir jou en gesin. Heil by God is, so sê Mina Konradi. Môre Jolien, mooi en gesinne dag en week, moet nie my pot se deksel oplig nie. Ingeskakel, geniet altyd jou program uit Zawar, so sê Pamela Ludik. Dan sê Cheryl en Pina, good morning Jolien en Sharon Harris. Sê ook morgen, sê Jolien. Florentia Malga sê, goeiemorgen Jolien, ingeskakel op jou program. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, gesiene dag vir jou. En Landie Grootboom is ook ingeskakel. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies voor ons gaan luister na die headlines in die Siktosa. Goeiemorgen Jolien, ek wil net vir my maaikie Geraldine Grootboom. Sy moet gesiene dag het en dit kom van haar vriendin Mary van Honley. So gepraat van Honnie, kom ons bly in Nysna, môre.
1: Hoi Jolien, prinsesse se voedie. Haar dedie is gegroet van A tot Z, allemaal wat per jaar moet lekker per jaar. En dan sê Auntie Monica, as jy by my is, kom hou net jou respect, want het soos ek myna hou by jou, gaan nie op en af en hier na toon soon toon, rondkijk en op en vraag nie, is lelik, hou jou in en bly jy din, so sê Auntie Monica.
2: Morgen Jolien, goeiemorgen, ik ben zeker ingeskakeld, ja, ik noem Laans Kok, en papi, ons zit nog lekker bij de kant in de zon, ons is ingeskakeld, luister naar het programma, dat komt van Hansje, die vonkel van Concordia.

0: Het was die klanke van Luther Wendels met een liedje getiteld Can I Take You Out Tonight? Tijd bang was voorbij 23 minuten voor 12. En onthou die inligting wat ek net nou deurgegee het oor die Dragon Striker kampioen. Jy is welkom om vir my die vraagie te antwoord, asseblief. Jy kan ietsie wen, natuurlijk. So die vraag is, wat is die dapperste ding wat jy nog ooit gedoen het? Misschien was dit om een nieuwe vriend te maak, voor jou klas op te tree of nieuwe vaardigheid aan te leer. WhatsApp jou naam en antwoord na 060-505-2693 en jy kan dalk een stap nader wees om ons Dragon Striker kampioen te word. So daar is tans een competitie saam met Eden FM en DSTV. Wat is die dapperste ding wat jy nog ooit gedoen het? Dis die vraagie waarop jy moet antwoord, baie belangrik. Wat is die dapperste ding wat jy nog ooit gedoen het? En jy moet een WhatsApp stuur asseblief. Misschien was dit om een nieuwe vriend te maak, voor jou klas op te tree, of een nieuwe vaardigheid aan te leer. WhatsApp jou naam en antwoord na 060-505-2693 en jy kan dalk een stap nader wees om ons Dragon Striker kampioen te word. So ja, volgende in die beurt is het die gemeenskapsdagboek.
1: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no tijd vir die gemeenskap.
2: Die South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die Redendal 15 herdenk Sondag 23 Augustus die lewens van ons 14 kinders en die busbestuurder wat in 2011 so wreed van ons weggeneem is. Die herdenkingsdienst gaan plaasvind in die Redendal gemeenskap sal op Sondag 23 Augustus. Almal is welkom. Ons nooi die gemeenskap van Redendal om ons Sondag by ons te kom aansluit. Daar sal vervoer beskikbaar wees vanaf George. Die organiseerders vra groot vir enige skenking van die gemeenskap, kos, koeldrank, kers en tissues, tweedehandse klere, ook of daar iemand is wat vir ons koeke kan skenk met die getal 15 op. Groot asseblief, ons het 15 koeke nodig. Ons sal regtig waardeer as u kan help met enige van die bogenoemde skenkings vir enige iets. Indien u iets nog wil weet, kan u met Kathleen Wessels kontak maak by 065-387-1907 of Claire Kleinhans by 081-313-7572. Dan die begrafnisreëlings van Clive Bewee is soos volg. Daar is troostdienst donderdag die 20ste Augustus 2026 om 6:30 by die Honlie gemeenskapsaal en die begrafnis is op Saterdag 22 Augustus om 8:00 die oggend by 775 Davisonstraat in Honlie Nuisna en om 9:00 by die Honlie gemeenskapsaal. Namens die Honlie taxi organisasie wil ons die vader bedank vir Clive Bewee wat God aan ons toevertrou het. Dankie vir almal se ondersteuning. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van een nieuwe seisoen en nieuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoor in Duisendorp, municipale area, na hulle onderscheide bijeenkomste by die kerkgebouw op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is een interkerkelijke vrouwbijeenkomste om 3 uur, dinsdag AGS vrouwvereniging om 6:30.
1: Bijeenkomste Kamanasie. Voor die FM Community Diary. Daar is nou tijd vir die gemeenskap.
2: The South African Cape Corps Military Veterans Association of the SACCMVA in Naisna, there's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Hornley Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Colour Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support three critical causes. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Die gemeente van Duitse dorp en Kamenasie betree die belofte van een nieuwe seizoen en nieuwe veranderingen en nooi alle leden van die grotere oudsoorde in Duitse dorp, municipale area, na hulle onderscheide bijeenkomste by die kerkgebouw op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duitse dorp. Maandag is een interkerkelijke vrouwbijeenkomste om 3 uur. Dinsdag, AGS Vrouwvereniging, om 6:30. Bijeenkomst de Kamenasie om 6:30 in die Kamenasie bijeenkomst of gemeenschapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrijdag hier bijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Van navraag maak contact met sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of proef Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Voor hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige saterdag by die perceel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus contact maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
3: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
4: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
1: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Stuff Doc Book. And in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044 844 5085.

Ons het met haar teer verneem van die heengaan van ons dierbare Antie Elma Kamies van Oudtshoorn. Sy was 'n getroue luisteraar en ondersteuner van Eden FM en ons gaan haar voorwaar mis. Ons sê tot ziens hierdie week aan Antie Elma met 'n spesiale roudiens op maandag 24 Augustus om 6 namiddag by die huis in Vierpyl of Oudtshoorn, op donderdag aan 27 Augustus 2026 om 6 namiddag by die Sint Nikolaas Katolieke Kerk in Brixton en die begrafnis is op Saterdag 29 Augustus 2026 om 10 uur by die huis in Vierpyl of en om 11 uur by die Sint Nikolaas Afrikaanse Kerk. Ons sal Antie Elma met liefde onthou en bid vir haar kinders en kleinkinders.

0: Hi, goeiemôre Jolien. Ek wil ook net kommentaar lewer oor mense wat in jou huis kom. Dan loop hulle, loop ek kyk en rond kyk en krap. Ek is so mens, as ek by iemand kom, behalwe dat ek hulle toilet mag gebruik, sal ek nie skrap aan niks. Ek sal daar wacht tot ek sit. So baie mense daar die vuil maniere om te wil rond kyk en krap en sê, o, jy dit en jy dit en dit, ek het nie is dit nie. As jy my bekom, as jy na my toe kom vir vriendskap, dan kom sit jy daar so, totdat ek met jou werk en so aan. So baie mense daar die slechte maniere om te loop a krap en rondkijk in jou huis. Jy moet een mooie dag hee hoor. Edith, bye bye.
1: Hartelike goeiemorgen Jolien. Vertrouw het gaan goed daar so. En Jolien, alle maaikies is gegroet. Al onze prachtige anties en tannies, mannen van die jaren, allemaal is gegroet. Allemaal met een prachtige en geziende dag hier, Jolien. Dan wil ik net vanmorgen van Antie Elma's brief familie baie sterkte toewens voor vanavond en ook donderdag aan. En dan ook voor die begrafenis wat dan zal wees op zaterdag. Allemaal moet sterk wees en vol moed wees. Mooi en geziende dag voor allemaal het zaak van vroeger.
2: Middag Jolien, middag. Jolien, ik wil vragen of jy nie asseblief vir my die prachtige Afrikaanse lied sal stier as jy dit kan doen nie. Ek het dit nou so geniet en dit sluit aan by my hoe ek voel vandag weer. Ek is niks lekker nie. As jy dit vir my kan aanstier asseblief as dit moontlik is. Ek waardeer jou hoor. Ja, baie dankie. Dit het nou net gespeel na kwart voor 12. Tot ziens.
3: Daar sê, en om die noot is het goedheid van my kant af. Ons mag morgen weer so selde tyd, selde plek, weer eens een voorprogram. So ja, 12 uur lees naas of ons in Nies, en net na 12 is het DJ Sebastian met die midday connection tussen 12 en 2. Van my kant af, tot morgen, mooi blij.

0: A very good afternoon. Welcome back. It is 10 minutes past the hour of 12 o'clock. A very good day to you. It's the 24th day of August. And yes, it's a Monday morning. I hope it's not a blue one, you know, because it's not a blue one at all. It is, yes, the second last Monday of August. Yeah, can you believe that? Just one more Monday left and then it's the end of this month, all right? So yes, we're giving it to you right as it happens. Right here in the midday connection. Very good afternoon to you. And a big shout out to Snazo Gulwa. You know, Snazo gave us the news in Isixhosa at about 12 o'clock. And Jolene Feroza handed over the reins, you know, at 12, yeah. And she held it down between 9 and 12. Ja, welkom by die program, né? Kom ons sluit dan aan by ons radiodrama. Niemand anders as die Sonskynpad, né? Ons gaan lekker kuier en hoor wat daar gebeur by die Sonskynpad. Kom ons sluit aan by die span.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, een paar onverwachte vriendskappe en hoop een lach om jou te herinner wie jy werkelijk is. Die Sonskynpad is een splinter nieuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad een nieuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media, in samenwerking met Pali Incubation.

0: FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij. Eden FM, jouw stem in die paradijs. Die lekker gevoel. Wees vrij.
1: Laat jouw eer kan jou swoeg. En maak jouw kar se klanksysteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

0: nou kan ek jy groet, daar in Waslapieland, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Dat lyk na Paaste Melkom de Jager uit, een prachtige, prachtige Mosselbaai, hartelijk goeiemiddag Paaste.
1: Middag, Paula Hops,
0: middag,
1: in streek, dankie vir die woord van bemoediging.
0: Amen.
1: O, goeie moed, Paula. Ek skep moed vandag weer, want ek hou goeie moed.
0: Baie dankie Paaste.
1: My broer, dis maandag, is een blauw maandag
0: wat moet ek maak, Paaste?
1: Maar, gooi jy ding in die lucht en hou hom in die lucht.
0: Ek like die Paaste, man. Oh, the people's Paaste, Paaste Malcolm de Jager, much love and respect. Eren, even hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul.
0: Goeiemiddag.
2: Ik heb een jaarsdag. In het jaar vandaag. In de woorden van dag is het pas een belag vol. En toen ik op het jaar dat haar mannen verloor. Maar ik was toch te veel en gelukkig van jaar. Maar God, als ik nu al leren, al die zijn jaren. En goed, ik heb gezond te leren. En ik kom van haar aan te zien uit Riverside.
0: Daar zijn.
2: En mooi dag, Paul. En dank je mooi en mooi. En de woorden, alles wat begint en begint niet. Ek
0: wacht hier,
2: en
0: ek is Amen. Daar zijn we aan die, mooi blij, nee. Bye
2: bye.
0: Ja, ons keer lekker samen bij 0605-5269. Het teken vanmiddag rechtig waar baie vroeg. Net het kwart oor drie. Het een rigide gister geteken. Kom eens luister wat sê Boutaji. Hartelijk goeiemiddag, Greinwoel.
3: Goeiedag sê Paula Hops.
0: Middag sê.
3: En ons prachtige luisteraar. Absoluut waar, my man. Ons is nie vijf geskeld. Van al die dingen niet.
0: Ja, my boete.
3: Maar ons moet goeie moeten. Ons
0: ja.
3: Moet.
0: Ja.
3: Het is als het taf, mens werk uit die emoties uit.
0: Mm.
3: Maar die Heere, hy strijd vir ons, my maat.
0: Hy win.
3: Baie dankie, man. Geef wat honderd vlees op Jesus. En die speel nou my ding. Hola, baie dankie. Geseende show.
0: Dankie, my boete.
3: En aan onze luisteraars. Jo, my broer. Vallen
0: hele gegeven
3: hier
0: op
3: mij.
0: Oh, Jesus. My God. Ik voel hem. Ik voel het samen met jou, mijn boete.
4: Oh. Jesus, mijn land. Hij is alles voor mij.
3: Kom nou.
0: Kom nou, yes. Man. Hey.
4: Jesus, mijn
3: land. Renu, tot later. Alles voor mij.
0: Alles voor mij. Dank je, boete G. Bye, dank je dat je die. Encounter with the Holy Spirit. Ek sê baie van mense nie dat ons verhouding met die Here is nie so ingewikkeld soos baie mense dit wil maak nie. Maak jou oop, let go, let God, en wees net gehoorsaam. Ja, amen. Laat toch goeiemiddag.
5: Goeiemiddag, meneer Paula. Ja, en die Elma so vinnig gegaan, he.
0: Jesus.
5: Ja. Wie gaan bij die hekkie wacht?
0: Ja.
5: Paula, dit was haar lieflijke wat sy aangevraar het aan die Jean. Ek steen van Mosselbaai.
0: Daar sê die Jean, ja nie, net so, inderdaad. Uit die prachtige Mosselbaai, hier is meneer en mevrouw Cameron. Hartelijk goeiemiddag.
6: Hartelijke goeiemiddag, Paula, opskedops ingehaak en ingeskakeld. Tjop, as een prachtige dag hier in Mosselbaai. Jou ontspan so my lekker op die rusbank. Waar brand het, Antie Lena, kom in. Is maandag, tjop. Baie, dankie vir the word of the day. Jo, sister gedra, nie. Dis nie die Here wat dit kan doen. Al ons Eden FM maatjies, al ons senior burgers, die bewonemer in pak aftree, ont Eden, hartelijke groet, baie liefde en seën van die Cameron. Echtbaar, het een prachtige Mosselbaai Paula Hops.
0: Dat is hy, meneer en mevrouw Cameron het een prachtige Mosselbaai. Ja, kom eens kijk, wie kan het nog saam? Ik ben 060-5252-693.
7: Hai, goeiemiddag Paula Hops.
0: Goeiemiddag Bompie.
7: Paula Hops, dankie vir die mooie boodskap. Paula, ek wil net daar van my meisiekind sê, Melissa, de jager. Wees geluk met haar verjaardag. Al heeft sy gister verjaar, maar sy verjaar nog een hele maand, dat is nog een paar weekjes oor. En sy moet nie mooi kan bly wat sy is,

0: money.
1: Amen. Amen. Kabooks.
2: Hartlik goeiemôre aan Mr. Pola en al die edon vriende familie. Ja, Mr. Pola, voilà, kadoops, kabooks. My hart ook net aan, hy is ook ingehaak en aangeskakel. Amma met 'n lieflike, lieflike maandag, middag verder. Kabooks, nog druk aan die gang met die werk. Ja, ja, ja, ja, Pola, dat is net soos ons haar ken. Net soos ons haar ken, Katrina.
1: Net so, kabooks. Good afternoon, my brother Pola Hobbs en die Eden FM familie. Lovely day to everyone. Thank you for the word. Dit kom van Vloei. Hartelijk goeiemiddag Vloei. Welkom by jou Drive Time Show hier op jou nummer 1 radio. Talking about a lovely day, here is Bo Widders. It is 28 minutes before the hour of 4. We have a tune called Lovely Day. Kom ons sing lekker saam. Lovely Day. Hoppa. Nya nya. Kwelda.

0: Do you have what it takes to become a Dragon Striker? This week, Disney Channel and Eden FM are searching for brave, smart, and determined future Dragon Strikers. Listen daily for your Dragon Striker challenge and stand a chance to win. Then join Key and the Knights as they battle to become Dragon Striker legends. Watch Dragon Striker every Saturday and Sunday at 2 p.m. on Disney Channel, DSTV Channel 303. Disney Channel, made for kids by kids. Net daar het vertens breek en stukkie muziek gesels ek saam met Philip. Bly ingehaak en bly ingeskakel hier op jou nommer 1 draadloos Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Is ek wat munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, aansoeke vir slim ID-kaarte, arbeids- en werksverwante navraag, toegang tot verskeie staats- en ondersteuningsdienste. Dit vind plaas op 26 en 27 Augustus 2026, vanaf 9 voormiddag tot 3 namiddag, by die Duivenshok Gemeenskapsaal. Die Departement van Binnelandse Sake en GEPF Staatwerkers Pensioenfonds gaan daar wees om u van hulp en raad te voorsien. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Henis of my Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
4: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: taking us to the year 1986. It is Cool and the Gang with Traveling Over God's Country. Come on, Eden FM. What a song. What a vibe on the drive. I'm enjoying this so much right now. Oh, come on. Are you with me? You don't have him? Van een advertentie break.
1: Thank you for giving to the Lord.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.
0: Ja, dat is lekker met de Lifetime Show. Middag, Polo Hops. Oeh, eenmaal tops. Cool in the gang. Moet niet dat jij kus langs de wil niet. Tijdri, mooie dag voor I en Eden FM Family. Tijdri, ik is bij dat. Ik like dat. Ik like dat. Langs die kus rij jij en Cool in the gang komt hier met Traveling. Maar wat van die Macaulay boys? Hoe lijkt het? Hoe lijkt het? Wie gaat het?

Low the beat, starts me softly, en dan sê vloei vir my, hier ek, as jylle moeg is. Lekker langer al, 5 September. Good afternoon, dis ons rol op jou drive time show, 17 minute voor 6. My naam is Paul Lamas, 24ste van die 8ste maand, 2026, is klaar wat het so is. Hier gaat ons.

Ja, die vat my na Mr. Spakumer toe. Oh, Mr. Spakumer. Hier ons, man. Hier ons. Everything will be okay. Eden FM. Oh, mensen. Ja, zijn nog maar.

Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering, saam met my, Cyril Williams.

Welkom terug luisteraars. U is ingeskakel op u gunsteling radiostasie en ek is Angelique Versace, u gasvrou vir vanaand se Legal You program. And tonight we are focusing on GBVF and loss and how it affects a person's mental health. Listeners, if you have just tuned in, let me just quickly take you through what we have covered already. We've had a look of the definition of loss within the GBVF context, the impact of loss on GBVF survivors, ways of coping and healing, and also what kind of support is available to GBVF survivors and their families after experiencing loss as a result of GBVF. Luisteraars, so ons het heel wat gesels oor hoe verlies werk in die context of die raamwerk van geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord en wat er impact dit het, vir alles het kom by verlies op die slagoffer self. Wat een maniere is daar om te koop en om healing te vind. En dan natuurlijk wat er type ondersteuning is beskikbaar vir slagoffers en hulle families nadat hulle verlies gehad het as gevolg van geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord en wat er impact dit het, vir alles het kom by verlies op die slagoffer self. Wat een maniere is daar om te koop en om healing te vind. En dan natuurlijk wat er type ondersteuning is beskikbaar vir slagoffers en hulle families nadat hulle verlies gehad het as gevolg van geslagsgebaseerde geweld en of vrouwenmoord. En nou gaan ons kyk na die geestesgesondheid na verlies weens geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Verlies weens geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord kan een baie diep emotionele en sielkundige impak hê op 'n persoon. Dit kan vooral intens wees wanneer iemand 'n geliefde verloor het weens geweld, maar ook wanneer die persoon veiligheid, vertroue, verhoudings of 'n gevoel van identiteit verloor het. Moontlike emosionele en geestesgesondheidsreaksies sluit die volgende in: rou en hartseer. Dit is 'n diep gevoel van verlies en verlange, skok en ongeloof, om te sukkel om te aanvaar wat gebeur het, woede teenoor die oortreder, die situasie of selfs jouself, skuldgevoelens, vrae soos kon ek iets gedoen het, of wat kon ek meer gedoen het, hoe kon ek gehelp het,

0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jij mij zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.